0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
6: We moeten er toch op bijzeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
5: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
7: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Dit is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
6: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
5: En op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Lets-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Lacey.
1: Dank je wel. Maar wilde mijn bijbel neergezet zelf.
0: 3 uur zijn werk. Tijd voor de nieuwsflash van 6:30.
2: De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.

En dit was die andere van haar samen met Monsieur David Guetta. Die hadden de Sad Girls bij de number one for Rhythm and Dance. Midden van de week, dat is het goede nieuws, dat is het slechte nieuws. Ik heb volgens mij geen slecht nieuws te melden, dus let's get on.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft...

0: lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Hannelore Simoens.
1: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar was nu wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
0: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
2: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
0: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden. Here we go.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: woensdagochtend, midden van de week. Het is vandaag woensdag 09.09, 9 september. Je luistert RGR Dance. Het is tijd voor de RGR Nieuwsflash. In dit geval de Nieuwsflash van 7:30.
1: We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmat beleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
1: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Filip De Walen.
6: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil het eventueel zitten in successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
5: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
7: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat snoei wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
5: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joaquin Seys van Club.
8: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
5: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Nou, zo'n beetje uitlachen. Ja, plezant dat de mensen uitlachen. 8:30, het is RGR die aanstaat in het midden van de week met de RGR Nieuwsflash. Goedemorgen.
1: Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Filip De Walen.
2: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil het eventueel zitten successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet het zitten.
1: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat snoei wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
1: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joaquin Seys van Club.
4: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
1: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: Tickets en info illusion.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be. This should be played.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen. 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het plan wordt vrijdag besproken door het kernkabinet. Het kadert in een besparing bij Bpost van 50 miljoen euro per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen opgedoekt te worden. Dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
6: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil het eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
5: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. Op de luchthaven van Zaventem is meer dan 500 kilo cannabis in beslag genomen. Die werden vanuit Canada naar ons land gevlogen. Het gebeurde eind augustus, maar de politie maakt het nu pas bekend. In totaal werden 8 mensen opgepakt, 4 van hen zijn aangehouden. De politie nam verder ook 4 wagens en enkele gsm's in beslag. Het onderzoek gaat verder. Wie sport voor het slapen kan beter tegen weinig slaap. Dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst een half uur had gefietst, presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur sliepen. Het onderzoek toont dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Danny Swims, Mr. Know-It-All. Het is inmiddels 9 uur geweest.
1: Hallo.
0: In het midden van de week. Kwam een half uur. Calvin Harris, Lost Frequencies, Bausa en Kygo, whatever. Mark.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

beste discjockey, Martijn, de Tijn van de Vrienden en Rejection. 9:30 is het op je woensdag met tussen nu en 10:00. You Go, Moving to the Sun. Nieuwe single van Clonier staat de vorige, Free Your Mind. Eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot €125 extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halenwijn kon het advies inkijken.
6: Eén belangrijke zaak is dat het wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die hun auto heel weinig gebruiken.
5: In totaal moet het wegenvignet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage.
3: 016 25 92 72.
2: Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilsle. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage. Iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag.
3: 016 25 92 72.
2: Lyon Recyclage. Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilsle.
4: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Bieber scoorde nog een dikke hit met Wait For So Long. Nummer stond wekenlang genoteerd in de European Dance Charts. En dit is de nieuwe van de Swedish House Mafia samen met Licky Lee. And Happiness Is So Sad, je hoort hem hier bij The Original. Wij zijn erg

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Straks wordt in Oslo de Noorse koning Harald begraven. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij. Net als Oekraïns president Zelensky. Royalty Watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
6: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
5: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Geleidelijk meer wolken met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

11 uur geweest in het midden van de week met Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Dit uur de muziek van Jekyll & Hyde, Free Fall. Ook Afro Jack Crystal met The Days. En starten doen we met deze hier van Alcazar. Dit is Crying at the Discotheque bij The Original.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage. Iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage. Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
4: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Verzekering. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Noorwegen wordt over een uur koning Harald begraven. Rond deze tijd begint er eerst een rouwstoet van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
6: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
5: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
7: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
5: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Alain Peters van de Christelijke Vakbond legt uit.
8: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op veel diensten bij de federale politie. Waardoor vele collega's zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs psychosociale impact.
5: Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het gaat. De federale politie nam intussen al extra mensen aan om de dossiers sneller af te handelen. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij officieel afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar ook soms opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Tickets en info illusion.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
5: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
4: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
6: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
4: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer Colruyt, Aldi, Carrefour en De Leijse werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
7: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
4: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

We kijken bijna achter een halve over één. Daar gaat die beste vriendin. Nieuwe lading Dance Hits wordt geladen. Onder meer van Loreen, Bosa, Magnetic, DJ Jean met The Lounge. En we starten met deze hier, Joel Corey van

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
7: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
6: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
8: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
6: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de WIP-winkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen.

0: RGI. Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt Francis Adijns van de douane.
6: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzettenmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
5: Volgens Financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. De rest van de dag is het wisselvallig met buien, maar ook opklaringen bij 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage. Iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage. Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. RGR.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
6: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
5: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?

We knippen, zagen, bonken en beuken de school en de werkweken doormidden. Het is woensdag, Bibi Rexha met David Guetta. Mannetjes, een hele goede middag. Calvin Harris, straks de fireball van Pitbull. En er is ook Kai.

De sound van Jonas Blue, non-stop rhythm and dance in deze Fast Car. En de afgelopen tijd is er toch wat controverse ontstaan rond een nummer dat Fabio zingt. Het gaat over een meisje eigenlijk dat zij op reis in Vietnam ontmoette. Hij imiteerde de woorden Ching Chang Chong. Die uitdrukking wordt eigenlijk al jaren gebruikt als karikatuur van Aziatische talen en leidde tot een pak negatieve reacties. Maar de Fabio reageert van, ja, ik heb al zoveel nummers gemaakt. Ik wil zeker niet tot haat oproepen. Dat denken wij natuurlijk ook, maar ja, de mensen kunnen niks meer verdragen. Hè. Vandaar die negatieve reacties. Tegenwoordig moet iedereen onder een stolp

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Gisteren was er de eerste wedstrijd van alweer een nieuwe campagne van Club Brugge in de Champions League. Voetballer verloor thuis op Jan Breydel met 2-3 van Aston Villa. En op die eerste speeldag wordt alles gespreid over 3 dagen. Dat is maar 1 keer dat dat gebeurt. Champions League vanavond 7:15. Toch ook wel een interessante wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. En Napoli-Arsenal wordt op VTM 2 live uitgezonden vanaf 9 uur. Morgen onder andere PSV tegen Shakhtar, Fenerbahce tegen AS Roma. En er is ook nog Bayern München tegen Bodo Glimt. Dat is allemaal voor morgen.
1: Waar zit jij dan?
2: Plaatsen Frankie.
1: Zweet?
2: Ja, lap hier, okselvijvers. Ja, nee Frankie, ik heb mij vanmorgen wat moeten haasten voor bij bus te halen. En ja, is het zo erg?
1: Precies, een paardenstal.

Vandaag, op deze woensdag, 19 graden overdag, mannetjes. Vannacht worden de opklaringen breder met kans op regen in het oosten. Morgen donderdag meestal droog op veel plaatsen, halen we toch 20 graden. Dat is niet slecht. En wij dachten dat de zomer helemaal voorbij was.

0: RGR Dance op de airwaves natuurlijk ook via DAB+. In Vlaams-Brabant en ver daarbuiten binnen dit en een kwartier. To Fabiola, Magic Flight. Martin Garrix met Ed Sheeran en Bruno Mars, I Just Might. En dit waren die van Die Boys. Voetbalclub Willem II komen we uit in Nederland. Gebruikte in 4 wedstrijden, 4 verschillende doelmannen. We moeten het toch maar doen, hè. Het is wel niet uniek in het Nederlandse voetbal dat dit nu gebeurt. En voor zij van de jonge generatie, die regelmatig van die powerdrankjes drinken, energiedranks. Wel, je moet een keer goed luisteren, hè? Want dit is toch wel heel belangrijk.
1: Als je elke dag een monster nodig hebt om een dag door te komen, dan is het misschien eens tijd om na te denken. Want als al je productiviteit komt van één monster, denk eens na hoeveel productiviteit je kunt hebben als je 2 monsters per dag drinkt. Of zelfs 3. Als je 1 monster per dag drinkt, niet goed bezig.

0: Tony, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: De eerste stem van Toefa Bayola, Magic Flight, kwam van Karen Boulaert. Had vroeger een café in Tiene. Ik ken die madame persoonlijk. Een klasse madame. Dat waren ze met Magic Flight. En ze zong ooit ook nog vroeger de allereerste hits in van Milk Inc. Zo gaat dat soms in BV-land. Sommigen die het willen zingen, maar die het niet kunnen. En die het dan door anderen laten doen. Maar diegenen die dan niet kunnen zingen, die worden beroemder dan die wel kunnen zingen. Hè?
1: Een van de meest egoïstische dingen die iemand kan doen, en ik denk dat we er allemaal over eens zijn, is op een gehandicapte plaats gaan staan als je geen gehandicapte kaart hebt. Maar langs de andere kant, als je zoiets doet, dan ben je toch ook mentaal gehandicapt. En maakt het dan oké om op een gehandicapte plaats gaan te staan, aangezien je toch mentaal gehandicapt bent?
2: Peter van Wijk. Yeah!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles op een groot scherm. Voor velen was het allemaal heel emotioneel.
6: He was a very warm man. He had humor. He was like the grandpa's of the whole nation.
7: It was especially emotional to see the queen. She was very touched, which touched me as well.
5: Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
8: Onze Vlaamse begroting is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
5: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Volgens de politie was ook mogelijk een e-step betrokken bij dat ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolven van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
9: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
5: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte. En dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden, vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Zaterdag af en toe zon, rond 23 graden. Zondag gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden.
10: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
11: Here we go.
12: Right now.
11: Ready?
12: Turn it up.

Na de top of the hour, Peggy Goo en deze Gordo en Reinier Zonneveld, de Nederlandse DJ met Loco Loco, Teddy Swims, Daft Punk. Die gaan we nog eens draaien met One More Time in de show. Make it

0: De zingende Mosselbank, die van de Pussycat Dolls en Domcha. Nog even terugkomen op de Champions League, op de wedstrijden. Toch wel drie interessante vandaag. Barcelona Feyenoord om 7:15. Napoli tegen Arsenal wordt op VTM 2 uitgezonden. Die match begint om 9:00 en er is ook nog Paris Saint-Germain tegen Bratislava. En voetballers, die kunnen nu eenmaal gekocht worden. En dat tellen clubs soms wel heel veel, maar dan ook heel veel geld voor neer.
1: Als er een club zo'n voetballer koopt, je kunt dat kopen, hè. Voetballer, je kunt dat gewoon kopen, hè. Dat is geen contract of zo. Je koopt dat gewoon. Waarom doet niemand dat eigenlijk? Allee, zo zelf. Zo naar de bank gaan, voor een lening. Zo van, wat is het? Een voetballer. Wat gaan we daarmee doen? Gewoon, op de gazon. Dus die club die kopen een voetballer en dan moet je direct op het veld staan. Die moet direct opbrengen. Hè. Die hebben die gekocht. Hè. Dus die willen onmiddellijk dat hij hier in België kan starten. Hè. Dat kost stukken van mensen. Dat zijn ook stukken van mensen, want die hangen nog wel in.

0: 9 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Ik dacht persoonlijk dat de agenten slim waren, maar een flik uit Brussel zit met een enkel band in voorlopige hechtenis in de cel. Hij wordt verdacht van €25.000 cash gestolen te hebben bij een huiszoeking in verband met een drugshandel. Na de controle zaten de biljetten in de broekzak van de man. Dat is natuurlijk niet slim, hè. De flik die gepakt wordt door de flikken zelf door zijn collega's. En deze zomer kozen 15 miljoen reizigers toch voor de trein, bijvoorbeeld voor een dagje uit. Het gaat om mensen met een treinticket, voor alle duidelijkheid, niet voor, over mensen met een abonnement. Vergeleken met de zomer van 2025 is er toch een stijging in verband met de treintickets met 9,3%. Dat is heel goed. Meer inkomsten voor de NMBS en voor de staat, want het bedrijf kost al geld genoeg. Zo'n 40% van de tickets werd gekocht onder de nieuwe formule Train Plus kaart. En over de Train Plus kaart, wel, daar ga ik voorlopig geen uitleg over geven. Zoek dat maar een keer op, want dat is veel te ingewikkeld. Ja. Stap maar in. Maar eerst een kaartje kopen, hè.

hele goede middag. Sorry, Papi, Topic en Becky G. Vannacht worden de opklaringen breder met kans op regen in het oosten. Morgen donderdag meestal droog op veel plaatsen, halen we 20 graden. En mogelijk meer bewolking op vrijdag, eveneens een graad of 20.

0: is woensdag, beste vrienden en vriendinnen. RGR Dance, we gaan er weer een keer een lap op geven. Hè.
1: De 4 van de top 40.
0: De countdown van 12 september 98 op 4. Put your hands up van Black and White Brothers. En 3. Desiree met Live. 2 in de lijst. Gisteren nog gedraaid in de show Stardust. The music sounds better with you. En op 12 september 98 stond Fatalist op nummer 1.
2: This is my church. This is where I.
0: Dat kende wel, hè? God is a DJ. Destijds helemaal zot gedraaid op RGR. Een tijd van RGR Boom Radio. En meer over de jaren 90. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. Only 90s. 4 uur lang.
2: This is my church. This is where I.
0: Ja. Sorry, maar we weten het ondertussen.

0: Tickets en info illusion.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: There's only one station for non-stop rhythm and dance.
2: RGS. Sorry, second nature.

0: De show is voorbij. Marcus, merci. Straks de Dance Beats on repeat na de nieuwsflash van 6 uur. I'm back on the radio. Morgen natuurlijk weer vanaf 4 uur. En op vrijdag niet vergeten, tussen 4 en 6, dan is er Dance Department. Voordat het officiële weekend bestart met Back to Bonk. Tussen 6 en 8 op vrijdag en zaterdag. Salut, nog een fijne woensdag.
1: Ik was op vakantie in Frankrijk. Ik was in de supermarkt. En dan, daar zijn dus ook Nederlanders. Nou, dat is toch te luid hoor. Hey. Dat is toch... Ja. Een man, nou! Nou! Meen je dat nou? Dat geloof je toch niet? Zou het dan tegen mij? Ja. Nou, ik zie jou op de tv. En nu ben jij hier. Maar dat is echt Nederland. En wat Nederlanders dan ook doen, die hebben dan een soort moral high ground. En die denken dan, en die zeggen dan, maar weet je wat? Jij bent ook gewoon op vakantie, dus ik laat jou gewoon met rust.
2: Stop er nu maar mee voor vandaag, hè. Kom Peterke, opkrassen.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
6: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
5: Harald was de oudste vorst op de troon in Europa. Zijn opvolger, koning Haakon, kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
7: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
5: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat toch uit van minstens 1 miljard euro. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij dat ongeval. Maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
8: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
5: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En sport, de Brit Matthew Brennan heeft de 17e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Zijn 5e overwinning al in deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom zaterdag 19 en zondag 20 september naar het opendeurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de twee en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
6: Dat is echt een tendentie. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
5: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
7: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
5: De nieuwe Noorse koning Hakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
6: Ze worden voor pakken haar gewoon uitgetrokken. En als er op de grond en dan er gewoon met haar voeten zetten op stand tot ja, alles er zijn stand. Oogkasten, neus. Allee, moet dat nou nog meemaken?
5: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
7: Dat is echt een tendens die we merken, dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
5: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
9: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Na. Platgedraaid toen. En ze stuk nu met Ira Star. En dit heet Woman. En dit is een oude. Een bootleg uitvoering, ja.
1: Een illegaal.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden, mogelijk 1 euro. Dat meldt VTM Nieuws nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Politiek journalist Karel Latré.
6: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
5: Vlaamse minister-president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Telly Swims, Mr. Know-It-All. Het is inmiddels 9 uur geweest.
1: Hallo.
0: In het midden van de week. Komen half uur. Calvin Harris, Lost Frequencies, Bausa en Kygo, whatever. Mark, Mark.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

beste discjockey, Max Ter, de Tijn van de Vrienden en Rejection. 9:30 is het op je woensdag met tussen nu en 10:00. You Go, Moving to the Sun. Nieuwe single van Clonium staat de vorige, Free Your Mind. Eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
6: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
5: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk gaat het om zowat 2 miljard. Morgen vroeg praat minister-president Diependaele Voort met zijn vice-ministers-presidenten. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En rond deze tijd begint in Dallas in de VS een speciale partijconventie van de Republikeinen. Die zal 2 dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
7: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
5: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
8: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
5: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen. En opnieuw 20 graden.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
10: Here we go.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

scoorde dus nog een dikke hit met Wait For So Long. Nummer stond wekenlang genoteerd in de European Dance Charts. En dit is de nieuwe van de Swedish House Mafia samen met Licky Lee. And Happiness Is So Sad, je hoorde hem hier bij The Original. Wij zijn er met nu Olivia

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Dallas in de VS is daar net een speciale partijconventie van de Republikeinen begonnen. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
6: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
5: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op die wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?

11 uur geweest in het midden van de week met Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Dit uur de muziek van Jekyll and Hyde, Free Fall. Ook Afrojack Crystal met The Days. En starten doen we met deze hier van Alcazar. Dit is Crying at the Discotheque bij The Original.

0: droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
5: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
4: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Khachanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
5: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
4: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Gatchanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Lanake in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
6: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
5: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open Tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Khachanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
7: Here we go!